0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer. Nee.

0: Breda-Update.
1: Dit is de Breda-Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buit te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden een file van 4 kilometer op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem 10 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden 6 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopert-Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie Denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nu 11 kilometer file tussen Rosmalenwest en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 5 kilometer file. A50 Os Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oosten en Ravenstein 4 kilometer. En 5 kilometer op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomeren en Knoopend Leenderheide 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 11 kilometer file nu tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 2 auto's en een bestelauto's op de A4 Rotterdam-Belgische grens. Dus af in Tolen en Knoopend Markizaat staat het stil over 9 kilometer. De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Verder de gebruikelijke files op de A27 Breda richting Gorinchem. 6 kilometer tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem. Op de A67 Venlo-Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Geeldrop. Op de A76 Geleen-Duitse grens. Door werkzaamheden in Duitsland aan de Duitse grens 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 kilometer file. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afrit Tode en Knoop en Markizaat. 9 kilometer file door een ongeluk met twee auto's en een bestelauto. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum door werkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef 9 kilometer file. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Knooppunt Tichelia 7 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens 4 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging in 29 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Markiezaad nog 10 kilometer file. De weg is wel weer vrij en de vertraging neemt goed af. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij knooppunt Tinklia 8 kilometer file en een kwartier vertraging. A76 Leen Aken door werkzaamheden in Duitsland 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 4 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia 7 kilometer file. En door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 vanuit Geleen richting de Duitse grens 4 kilometer file. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buit te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Knoop Tiklia 6 kilometer langzaam rijden door werkzaamheden. En door werkzaamheden in Duitsland staat een file op de A76 Geleen-Duitse grens. 4 kilometer file aan de grens en een vertraging van een half uur. Door technisch onderzoek rijden geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven Centraal. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

auto of de fiets. Of je alles of niets. Of je nou nu of straks. Of je even op me wacht. Of je dichtbij of ver weg. Of je nou vlucht of vecht. Of je de stilte breekt. Of je zwijgen spreekt. Of een glas erbij. En dan proost op mij. Of je de lente brengt. Of het winter maakt. Of je nou rood of zwart. Of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp. Of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee. Platteland of toch de zee.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran een ballistische raket afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Mijn hart stond 8 minuten stil.
9: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
10: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen. Door werkzaamheden in Duitsland 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: It's just like magic.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buit te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen. Door werkzaamheden in Duitsland 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: weekend. Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jetten. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed, dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen. Door werkzaamheden in Duitsland 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelmina-kanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging aan de Duitse grens in Limburg op de A76 vanuit Geleen. Door werkzaamheden in Duitsland 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Ik vind de rook mooi. Leer ik

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van stoltmagnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer. Breda.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Galdense Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Mijn hart stond 8 minuten stil.
9: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
10: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Mister.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer file in de regio. Met vertraging op de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 25 minuten op onthoud. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp, 10 minuten vertraging. Daarna de A58, Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Het Galder en knooppunt Sint-Annabos, 10 minuten vertraging. De A73, Maasbracht richting Nijmegen, voor Bijlveld 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu. Peace out.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 10 minuten op onthoud. Op de A50 maar dan richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Tiglia 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je nu op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Vlijmen staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je een half uur vertraging. Door wegwerkzaamheden vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud. Op de A67, Venlo richting Eindhoven, is tussen afrit Liesel en afrit Zomer een ongeluk gebeurd met de vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A73, Maasbracht richting Nijmegen, voor knooppunt Tiglia 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de andere kant op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, Voor Venlo Zuid 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: There's a place in this old town.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten oponthoud. Het komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is hier dicht. Dan naar de A16, Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar heb je 3 kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 1/2 uur vertraging. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Belfeld 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: wens je een fijne zomer.
1: Maria.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je een kwartier langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor Dordrecht een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda is voor de Moerdijkbrug een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op 40 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A76, Geleen richting Aken. Tussen Heerlen-Noord en Simpelveld, 25 minuten vertraging. Verder staat het nog vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. De A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. En op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: mee.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
0: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
0: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de 2 brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met 2 bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Hooipolder. De weg is dicht en je wordt omgeleid via afrit Geertruidenberg op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelmina-kanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Hooipolder. De weg is dicht en je wordt omgeleid via afrit Geert Druidenberg op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Alright, hoede avond allemaal. Welkom bij The Real Country Revival. Ik ben Charlie Hicks. Ik kom uit Amerika, uit Arizona. Mark Voon in Breda, and my Netherlands is heel slecht. It's a summer vacation time. This is the last live recording for a while. I'm going to take off to Arizona in the United States, my home state. Go visit my mom. But still in the Netherlands now, trying to stay cool and keeping things going. So sit back, relax. We got 2 hours of what I consider to be the best alternative, outlaw, and classic country music you're going to hear anywhere coming your way. We're going to kick it off with one from David Allan Coe, song called Harley Someday. And yes, I hope to get myself a Harley someday as well. We'll wait and see if that happens. It's the Real Country Revival. Let's go.

0: $20 a pump full.
1: Give me your keys. I found me a new Ferrari.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
11: Welcome back. It's hour number 2 of the Real Country Revival. My name is Charlie Hicks. We're going to get this hour started with one from Willow Avalon. Song called Getting Rich, Going Broke.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Somebody call the police. Give me that. Push it on me.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie

0: De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De 2 natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. 1 van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
10: Dit was niet wat ik wil.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in, die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een nep-politielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte 1 persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: eigen batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker.

0: steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Vlodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in. Die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een nep-politielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel.

0: Volgens de politie raakte één persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zulde. Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand? Dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte één persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in, die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een neppolitielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie.